Dan hij was kun die vrolijkheid van al die andere het lachen macht. Dicht bloos in die eenzaamheid, die heimen iets in nu. En du seist, du seist allein. En voor die schiet zum Menü.